Madonna. Hengeli Madonna. Alleen. Vroeg ik nooit wat je gedaan had. Vroeg ik nooit waar ging je heen.

De wereld is zo anders. Jij hier bent verdwenen. De straat lijkt je zo somber. Wie had dat kunnen denken? En als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Niet van jou te houden, maar dat is nu te laat. Wat weet je? Als je alles weet, je denkt niet meer. De zon verdwijnen, we zijn jou te laat. Dan wordt alles keer en je voelt je lengte.

Jij bent al grijs. Jij bent getrouwd.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten en daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk evenement.

28 graden wordt het maar liefst vandaag. Dames en heren, een hele goede morgen. Ja! We zijn er weer. Tot 11 uur deze ochtend. Oh. En wat een weer wordt het vandaag. Ongelooflijk.

Goedemorgen lieve mensen, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ochtendcarousel deze ochtend. En wat hebben we weer een bomvol programma. Ja, we gaan weer een hoop leuke dingen doen met elkaar. Wat allemaal, ja, ik ga het allemaal niet verraden. Gewoon lekker blijven luisteren. Maar het belooft in ieder geval een heerlijke dag te worden vandaag. 28 graden. En dat op de laatste dag van de maand. 30 september. En we gaan vandaag ook weer terug in de tijd. We gaan weer de kijkjes bespreken van jaren geleden. Wat heeft 30 september gebracht in de afgelopen eeuw? En ik heb een vraag voor vandaag. En ik hoop dat je daarop kunt antwoorden. Maar de vraag van vandaag is... Wat was jullie slechtste smoes ooit om ergens onderuit te komen? Wat was jullie slechtste smoes ooit om ergens onderuit te komen? Stuur dat naar me toe. Dat kan via 06-311-711-33. 06-311-711-33. Of ga naar de website hollandhit.nl.

En vul het formulier in. En dan kun je ook je verzoek kwijt. Dan kun je eigenlijk alles kwijt wat je wilt. Dus ga dat vooral doen. Tot 11 uur ben ik bij je. Met de ochtendcarousel hier op hollandhit.nl.

Shapeshifters, Lola's Team. Draaiden we als eerste opening van de ochtendcarousel. Het eerste verzoekje is al binnengekomen. Ja, het gaat snel. En die is op dit moment aan het rijden in zijn grote vrachtwagen. Antoine. Die vraagt Henk Wijngaard aan. Hoe kan het ook anders? Antoine, speciaal voor jou. Let op. Kijk aan.

Thomas Berger. Als je de keuze had. Ja, die hebben we elke dag weer. En we hebben een belangrijke vraag deze ochtend. De ochtendvraag. Ja, de vraag is: welke slechtste smoes had jij ooit bedacht om ergens onderuit te komen? Welke slechtste smoes? Stuur het naar me door. Op 06-311-711-33. Welke slechtste smoes had jij ooit bedacht om ergens onderuit te komen? Straks de resultaat. Goed, de ochtendcarousel elke werkdag tussen 7 en 11 hier op Holland Rit NL.

Jango Wagner en Peter Beense in ons café. Die vraag van vandaag. Wat was de beste smoes die je bedacht om ergens onderuit te komen? Ik kwam via TikTok ook binnen. Dat ik iemand moest ophalen van het vliegveld. Net gestuurd door Peter. We zijn op live op TikTok ook. Daar komen ook de reacties binnen. Eén daarvan is dat ik iemand moest ophalen op het vliegveld. Ja, dat kan. Heb jij

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

Ja, dan gaan we terug in de tijd. Want weet je het nog? We gaan terug naar de tijd dat de Walkman zijn intrede deed in Nederland en de wereld. De Walkman. Zo'n blauw-grijs cassettebakje dat je met een beetje geluk in je jaszak kreeg gepropt. Je koptelefoon op, cassette erin en gaan. En natuurlijk kwam er een tijd waarop het moment dat het bandje op de zanger of zangeres begon te klinken alsof ze onder water stonden. Ja, en dat was het moment dat je batterijen leeg waren. En dan kon je nog altijd met een potlood een cassettebandje een beetje terugspoelen. En de mooiste, eerste Walkman, die kon helemaal niet opnemen. Later uiteindelijk wel. Daarna is het Walk Discman geworden en nog veel meer, MP3. Nou, het heeft zich allemaal doorontwikkeld, maar het begon allemaal bij de eerste kleine grijze kastje. En dat was de Walkman. Ik weet niet of je het nog herinnert. Ik weet niet of jij er ook een hebt gehad. Leuke tijd was dat. Mooi hè? Vroeger, zeggen ze altijd op z'n Brabants. Vroeger was alles beter. Goed, wil je ook wat toezichten of toezeggen hebben in dit programma? Dat mag. Stuur dan een appje naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. Of vul het formulier in op de website als je een verzoekje wilt horen of mee wilt praten. Het mag allemaal. We staan er open. De ochtendcarousel tot 11 uur deze ochtend. En we zijn er voor jou, met jou en door jou. Ja, ja. We maken het programma met elkaar. Elke werkdag vanaf 7 uur.

Frans Bauer op hollandhit.nl met Dilar op jouw gezicht. Dat klopt helemaal. Goedemorgen nog steeds. Je luistert nog steeds naar de ochtendcarousel. Elke werkdag tussen 7 en 11 op jouw zender. Goed, we gaan even terug naar wat jaartallen dat 30 september toch wel belangrijk was. Want we gaan dan even terug naar 1791. Want er werd in Wenen het Mozarts opera Die Zauber Flöten ging dan in première. Een avond waarop uiteindelijk muziekgeschiedenis wordt geschreven. Want we kennen natuurlijk allemaal Mozart en die Zauber Flöten. Dan ook de Hoogendam wordt officieel ingewijd in de Verenigde Staten. En dat gebeurt in 1935. Dan gaan we even naar 1960. Ja, een sprongetje maken. Want ik weet niet of je het nog kent. Jappadabadoe! Want de Flintstones die gaan inderdaad dan voor het eerst te zien zijn op televisie. En de geschiedenis die spreekt voor zich. De BBC Radio 1 gaat van start en John Travolta en Olivia Newton-John staan in 1978 in de Verenigd Koninkrijk op de nummer 1 met het nummer Summer Nights. En daar hoor je straks meer over, want in de plaatreservaal gaan we er ook even naar terug. Goed, we gaan zo meteen ruimte maken voor het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we terug met nog lange tijd de ochtendcarousel. HollandHit.nl, dat is de zender waar je naar luistert. En wil je een verzoekje aanvragen, doe dat. Ga naar de website en vul het formulier in. Hier is Harpo.

op 6 minuten voor 8. Nog mooi even de ruimte om een verzoekje weg te werken. Die komt namelijk binnen van Maartje uit Maarsen. En die heeft een boodschap voor haar collega's. Omdat de werkweek doormidden is, zet hem lekker hard en maak er een mooie woensdag van. Dus Maartje, voor jou speciaal, voor jouw collega's Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. Tot zo naar het nieuws.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een 30 minuten.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

De hittip voor deze week. Sander Kwarten. Kiezen of delen. Wat een heerlijke plaat is dit. Je hoort hem elk uur voorbij komen in de hittip op hollandhit.nl. Goedemorgen. Ja. Hey. Zeker, en we hebben weer een verzoekje binnengekregen, meerdere zelfs. Maar die we nu gaan draaien, die komt uit Almere. En haar naam is Brent. En zij vroeg aan Guus Meeuwers, het is een nacht, Brent. La la la. Goedemorgen nogmaals, Brent, deze is voor jou. Guus Meeuwers, het is een nacht.

aangevraagd door Brent uit Almere. Brent, het is een nacht. Guus Meeuwis, dankjewel voor het aanvragen. En ook jij kunt dat doen. Doe dat dan via 06-311-711-33. En dat heeft ook Sonja gedaan uit België. Sonja, gezellig. Voor jou Henk Wijngaard, hey Suzy, de Buisover. En blijf ze aanvragen.

Ja, als ik dan even kijk en nadenk over de dingen die we af en toe hebben in ons leven, dan begint mijn hoofd vaak te kriebelen. En dan kijk ik hier op mijn toetsenbord en dan zie ik het woordje sneltoets. En dan ga ik nadenken, dan denk ik, sneltoets. Het maakt je computer niet sneller en jezelf ook niet. En dan ga je nadenken over bijzondere uitspraken die je hebt af en toe. Zo bijvoorbeeld een wekker die je wakker maakt, is eigenlijk een apparaat die zegt, gefeliciteerd, je vrije slaap is voorbij. Je moet op. En degene die het geluid heeft uitgevonden van de wekker, ja, daar, het slechtste geluid ooit. En een bed. Een bed is ook weer zo'n raar meubel, ken je dat? S'avonds wil je er niet in en s'morgens wil je er niet uit. Ook weer zoiets. Of wat dacht je van een foto, als je die van jezelf maakt? Ben je dan een fotograaf of ben je dan een onderwerp tegelijk? En tot slot ook zoiets raars als file. File. Iedereen heeft er een hekel aan, maar ze staan er wel voor in de rij. Ja. Heel raar. Niet over nadenken. Goed, zometeen gaan we er even uit voor het nieuws van 8:30. En daarna zijn we weer terug met de ochtendcarousel. Hier is Sister Sledge.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

For Love brengt ons bij het volgende bezoekje. En dat is best wel triest. Ik ga hem wel even voorlezen. Stefan uit Hogeveen. Die vraagt namelijk een plaatje aan voor zijn neefje Amon. En die vraagt het nummer aan van Scorpions. Wind of Change. In verband met het overlijden van zijn hondje. Dus Stefan en Anton, heel veel sterkte. Het volgende nummer is speciaal voor jullie.

Aangevraagd door Stefan uit Hogeveen. Speciaal voor zijn neef Anton. Die helaas een hond hebben moeten laten inslapen. Wind of Change. En namens ons heel, heel veel sterkte ermee.

Een heerlijke plaat, een duet van Donnie en Senna. Hier op Holland Hit NL. Het is 8:08, dat betekent dat we bijna 2 uur van de ochtendtalkshow erop hebben zitten. Maar voordat het zover is, hebben we nog heel veel te doen. Voordat het 11:00 is, straks na 9:00, dan gaan we de tv van toen nog behandelen. We gaan nog de plaat en zijn verhaal doen. En nog hele andere leuke items. En ook jij kan nog steeds een bijdrage leveren aan dit programma. Het enige wat je moet doen is een appje sturen of een reactie via de website. Dat kan via 06-311-711-33 of via de website hollandhit.nl. Daar staat het formulier op. En als je dat invult, dan kom je vanzelf bij ons terecht en dan gaan we nog voor je draaien. We hebben al wat verzoekjes binnengekregen en die gaan we straks afhandelen. Goed, 28 graden vandaag. Dat gaan we aantikken. Ongelooflijk. 30 september. Ik zal eens kijken wat de koudste en de heetste dag is geweest. Even, want het is wel leuk om snel te weten. Want het is koud geweest. Als ik kijk naar, dan ga ik terug naar 1 oktober, donderdag. Dan wordt het knatter en koeler. En het was in 1975, was het op 30 september in De Bilt 24,3 graden. Het laagste maximum voor deze datum was 10,8. En dan praten we over 1911. In 1940 was het, kun je nagaan, 6,4 graden op 30 september. En vandaag dus 28 graden. Ongelooflijk.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. 1 van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.
2: Van een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk evenement.

De Holland.nl tip van deze week. Sander Kwarten en kiezen of delen. Hij hoort hem elk uur voorbij komen. Goedemorgen. Nog 2 uur te gaan. Oh, wat gezellig. En waar je ook bent, waar je ook rijdt en waar je ook luistert. We zijn erbij de hele dag weer met de lekkerste muziek. En jij doet mee. We gaan een uitstapje maken naar Zweden. En we gaan heerlijk even meeswingen met ABBA en Dancing Queen.

Zoe Towen, Luna Twin. 16 over 9. Ja, en ik heb het toen straks al een beetje voor gezegd. 30 september 1979, toen was het zover. Er is eigenlijk maar één plaat die zichzelf bijna aandient. En dan heb ik het over Summer Night van John Travolta en Olivia Newton-John. Het is een nummer dat draait om herinneringen aan een zomerliefde. Twee mensen vertellen hetzelfde verhaal, maar ieder vanuit hun eigen hoek. En juist daardoor ontstaat die ontzettend vrolijke verwarring. Luister dus niet alleen naar een gezellige Grease-nummer, maar als je een klein muzikaal gesprek hebt tussen twee mensen, één zomer, twee versies en hetzelfde verhaal. Summer Night van Grease, John Travolta en Olivia Newton-John is deze week, of vandaag, de plaat en zijn verhaal.

Chris Cross samen met Jan Smit en Frans Bouwers. Zij hoort bij mij. Denk ons op 9:55. Het is vandaag dinsdag 30 september. Oh, my dear oh, George Baker. Even uit de oude doos.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

Robin van Herwijnen. Prachtig artiest. Heb ik jou verloren? En heb je ook een verzoek? Stuur het in naar ons. Dat kan via de website hollandhit.nl. Daar staat een formulier op dat je kunt invullen. En dan kom je bij mij binnen. Of je stuurt een app naar 06-311-71-33. 06-311-71-33. En het volgende verzoekje is voor Antoine de Garde. Antoine.

Pam, boom. Zo, lieve mensen. Het is 9:10. En ik kijk naar buiten. En ik word alleen maar vrolijker en vrolijker en vrolijker. Ik heb echt de zomer in mijn bol. Oh, wacht even. Dat is een hele goeie. Want de zomer in mijn bol. Die hebben we natuurlijk ook in de plaat. die ga ik gewoon draaien dadelijk. Want ik kan ook kiezen, maar jullie kunnen ook kiezen natuurlijk, hè. 06-311-711-33. 06-311-711-33. En ik heb nog een andere mededeling. Want ik weet niet, degene die Videoland heeft... Kijk even naar Lang Leven de Liefde. No. Ja, ik doe mee. Ja, ik doe mee. Gisteren een aflevering geweest, vandaag en morgen nog één. En over 2 weken, en dan praten we over 13, 14 en 15 oktober... Dan is het ook te zien op net 5. Ja, dus geen geheimen meer. Ik heb het gewoon gedaan. Ik denk, ja, waarom niet? En of het iets geworden is, ik kan daar helemaal niks van zeggen. Want dat mag ik niet. Dat is een geheim, zeg maar. Goed, we gaan zo meteen naar het nieuws van 10 uur. En dan zijn we alweer aan het laatste uurtje toegekomen van de ochtendcarousel. En ik hoop dat jullie nog gezellig met me meedraaien, want het is een heerlijk ochtendprogramma. Afgelopen maandag zijn we gestart. Nou ja, eigenlijk dinsdag. Want maandag toen ging het niet helemaal goed. En nogmaals, hè, lieve mensen, ik maak het programma voor jullie, met jullie en door jullie. En wat je hoeft te doen is via de website even invullen, lijst, en dan komt er een verzoek. En dan ga ik voor je draaien. Of je appt even naar 06-311-711-33. Ja, ik zou zeggen, we gaan genieten van de zomer. De zomer in mijn bol. Chris Cross, Amsterdam en Donnie en Tino Martin. En ik spreek jullie na de klok van 10 uur. Tot straks.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Ja, en dan gaan we even terug naar 1938. Het verdrag van München. Niet dat het iets uitmaakt, maar ik vind het leuk om even te melden. Want Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ondertekenen het verdrag van München. Wat later even een belangrijk moment, zeg maar. Want daardoor is ook de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Nou ja, geschiedenis. En dan nog een ander nieuwtje. Op 30 september komt helaas James Dean om het leven. Op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. En zijn dood maakte hem tot een blijvend icoon van de jaren 50. En over iconen gesproken hebben we er zo meer, hè. Er vliegt hier in de studio een mug. En dan niet zo'n mug. Maar dat is zo'n langpoot ding, zeg maar. En als je nou denkt dat ik hier op mijn gemak zit. En dan ben ik toch een stevig gewend. Maar ik ga gewoon een Sineke starten. En dan ga ik even op muggenjacht. Want ik zit hier totaal niet op. En voordat ik dadelijk in één keer ga maar niet doen, hè. Dus ik geef hem een harnas aandoen. Mijn harnas en beveiligingshandschoenen. En dan ga ik even op muggenjacht. Kijken of het me lukt. En dan probeer ik hem even buiten te zetten, want ik ben wel een dierenvriend. Niks met de platte hand. Nee hoor, het moet vrolijk zijn.

op deze prachtige mooie zomerdag. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is echt september, 30 september. En ik weet niet, misschien dat jullie het kunnen horen, maar ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Nou is Brabant, staat bekend als de taal met de minste woorden. En ik ga jullie een heel klein beetje meenemen in het Brabantse dialect. Want het verschil tussen Brabant en de rest, zeg maar. Want in Nederland zeggen we, zou u willen herhalen wat u zojuist zei? Zou u willen herhalen wat u zojuist zei? In Brabant zeggen we dan gewoon, wat? Wat? Of, hetgeen je vertelt verbaast mij ten zeerste. In Brabant zeggen we, wat zei er nou? En deze dan, ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? Hé, hey, meudig jij er wel? Ja, nou, de laatste dan, de laatste. Dit ligt in de lijn der verwachtingen. En in Brabant zeggen we, zou dat? Ja. En inderdaad, ik kom uit de buurt van, jongen, zo'n knal, jongen. Mooi, hè? Nee. Maar dat is het lekkere van radio maken. Het is voor iedereen, het is heerlijk. Zometeen om 9:30 gaan we er nog even uit voor de berichten, de nieuwtjes. En dan zijn we toe aan het laatste half uurtje op deze mooie dinsdag. Wat zeg ik? Woensdag. Ik heb nou wel een zonnesteek, nu al. Begint nu al, hè? De zon die schijnt om even. Maar we gaan nog genieten van de heerlijke muziek. En blijf je insturen, de verzoek. Gezelligheid. Tot zo naar de berichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Goed, lieve mensen, zing allemaal mee. Olé. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Daar zit de bende van ellende. Peter. Die had hem aangevraagd tenminste. Hij wilde een zonnig liedje. Nou, dat is deze geworden. Peter, voor iedereen. De bende van ellende. Tot morgen geeft hij aan in Alicante. Ik kan niet wachten jullie weer te zien. Dus, ik denk, hoe toepasselijk is het dan? Peter uit Meidrecht, deze was voor jou. En er is nog een verzoek binnengekomen. Even kijken. Van Renate, ja, uit Wees. Renate, die vraagt John West aan. Een feest medley in Spanje. Voor Maartje en het hele team. We zijn er weer bij op kantoor. Hey, volgens mij waren dit die twee dames die gisteren waren wezen lunchen. Toch? Nou, ik hoop dat het lekker is geweest. En Renate moest even, als ik aan mijn herinnering, moest Renate betalen volgens mij. Want er was een wetenschap tussen die twee. Nou, laat even weten, dames, hoe het gegaan is. Ik hoop dat het gezellig is geweest. En speciaal voor jullie. Voor het hele kantoor.
1: Holland Hit NL. Holland Hit NL.
0: John West. Oh, wacht even. Nou gaat er iets niet goed. Nou gaat er iets niet goed. Maar dat geeft niks, want het is allemaal live, hè. Kijk, deze is voor jou. Knopjes. Excuus. Renate, Maartje. Geniet ervan. John West en de Face Medley live in Ahoy. Tot 11 uur zijn we nog bij je. De ochtendcarousel op Holland Hit NL.

Ja. Sanne en Maartje. Renate en Maartje. Speciaal voor jullie. Dank jullie wel voor het aanvragen. Hey, spring, spring. Jongen, jongen, ik ben helemaal hyper geworden, man. Oh, die mug. Trouwens, die mug heb ik. Die vliegt weer vrij rond in de buiten.

Ik ben lekker mee aan het doen op de muziek. Hoppa. Tja, tja. Alleen dat wil je niet zien. Nee, dat is niet voor het oog geschikt, zeg maar. Want mijn ritmische vaardigheden, die zijn er niet dat je zegt van nou, die hoort bij het showballet thuis hoor. Verre van dat. Verre van dat. Maar ik heb inmiddels het onderwerp mug kan ik afsluiten. Die vliegt weer vrij rond in de natuur op zoek naar weer een ander huis waar die weer kan terechtkomen. Nog een kwartier en dan houdt de ochtendcarousel erop met draaien. Maar de molen die draait door de hele dag door hier op Holland Hit NL. Blijf erbij.

FM. En ja, het is bijna weer zover. Het zit er weer op, lieve mensen. Tenminste, mijn uren hier op deze dag. Maar blijf vooral luisteren naar de programma's van Holland Hit NL. Want er komt nog genoeg voorbij. Hoog en droog, Welen in de middag en de mix, music mix. Music box. Even, ik moet er nog even aan wennen. Music box, ja. Hoog, droog, Welen in de middag, music box. Dat zijn de programma's die nog allemaal voorbij komen vandaag. Blijf er naar luisteren, want we hebben nog genoeg te bieden. Heerlijk. En morgen vroeg om 7 uur, dan ben ik er weer. Van 7 tot 11 in de ochtendcarousel. God, we hebben vandaag wat allemaal leuke dingen gedaan. We zijn terug geweest na bepaalde jaren. We hebben nieuwtjes opgehaald. Gadgets besproken, wat herinneringen. En lekker veel verzoekjes gedraaid. Kortom, het was weer een genot om dit programma voor jullie te maken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Morgen ben ik weer om 7 uur. Zorg dat je erbij bent. Want dan gaan we weer op avontuur. En wat we dan gaan beleven, ik heb geen idee. Maar zeker de moeite waard om te luisteren. Bedankt en tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Van een prachtige doekla's overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
0: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's... bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linker rijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

Hij verveelt totaal niet. Die zondagkwarten met kiezen of delen. Hittip van deze week. En ja, ik kan er nog uren naar luisteren. Ja. Welkom allemaal. Bela in de middag bij Holland Hit NL. Ja, we zijn er weer hoor. We gaan weer lekker knutselen vanmiddag. Lekkere plaatjes draaien. Maar bovenal er voor jullie zijn. Leuk dat jullie luisteren. En we gaan eens even kijken of we die plaatjes die nu al binnenkomen ook voor jullie kunnen neerzetten. 06-311-71133.

gemutseld. Onze Maarten die is weer op pad geweest. Of in ieder geval aan de telefoon gezeten. Ik heb nog een weetje van oma. Nou, die proppen we er ook nog even in. En dan vandaag wel, want gisteren kwam ik daar niet naartoe. Ik heb ook nog een hele mooie piratenplaat. Ja, als we dat doen, dan wordt het goed natuurlijk. Holland Internel, dat is waar je naar luistert. De gezelligste familiezender van Nederland. En we zijn blij dat je meeluistert. Waar je ook bent, op je werk of onderweg. Wij zijn er voor jou.

0: Het is mijn tijdje. Tering, zo is het. Oh. Je vindt het inderdaad nog overal terug in je oren. René Kast heeft er een leuk liedje over gemaakt. Confetti. Weile René Kast, moet ik zeggen. Helaas. Ja, jongens, zo gaat dat in het leven. Ik zit net iets schokkends te bekijken. Persoonlijk heb ik er niet heel erg veel mee, maar ja, het is wel een feit. Nog 86 dagen, jongens, dan is het kerst. Oh. Dan zit je ook weer dik in die midden in die winter natuurlijk. Hebben jullie er een beetje zin in of moet je er nog niet aan denken? Als je door de schappen heen loopt van het supermarktje, dan zie je de pepernoten al liggen. Daarover gesproken trouwens, het Helletje in Weesp heeft een heel leuk initiatief genomen. Dat is de Stoomboot in Weesp. Donderdag 3 en vrijdag 4, maar ook zaterdag 5 december kun je aan boord stappen. En dan kun je met Café het Helletje meevaren op de pakjesboot. Kinderen tot en met, van 1 tot en met 12 jaar, €20 per persoon. Personen 13 jaar en ouder, €19 per persoon. Dat snap ik dan weer niet, waarom die kinderen nou weer duurder moeten zijn. Dat vind ik een goeie, 1 eurotje meer, die moet je even uitleggen. Maar dan hebben we eerst even Sinterklaas, hè, voordat we natuurlijk aan die kerst beginnen. We gaan even een stapje rustiger doen. André Hazes junior. Die zingt even over zijn ouwe.
1: Hey ouwe, dat had je niet gedacht, hè?

Onze Jan Smit die een beuker van een hit heeft met Tranquilo. Heerlijk nummer is dat. Echt een superhit. Ik zit even te kijken hier, want wij hebben zometeen het item. We moeten even een, Maarten nog even op pad sturen voor zijn, hoe noem je dat ook alweer? Babbeltruc aan de telefoon. Nou, hij heeft er deze week alweer een hele mooie, of vandaag weer een hele mooie van gemaakt. Dat zal ik jullie zo laten horen. We gaan eerst even Willem Bart draaien met Dick en Leo.

0: Goedemiddag. U spreekt met onzin.nl. Vandaag hebben wij door een enige gloeilamp. Die gaat nooit kapot. Dat zei mijn zwager ook over zijn huwelijk. Was dat ook met een kleine fitting? Wat? Sorry. Ik werk hier pas sinds maandag. Hoe weet u dat die lamp nooit kapot gaat?
1: We hebben er eentje getest. Die deed het gisteren nog. Hoe lang hangt die er al?
2: Sinds maandag tot nu toe klopt alles.
0: En als hij toch kapot gaat, dan krijgt u levenslange garantie. Van mij of van de lamp. Van de lamp, zodra die kapot is, vervalt de garantie. Handig geregeld.
2: Dank u. Dat heeft mijn zwager bedacht.
0: Wat kost dat ding? 99 euro, maar u hoeft nooit meer een nieuwe te kopen.
2: Voor dat geld laat ik het licht wel uit.
0: Kijk, dan gaat hij nog langer mee.
2: Ik wil er eerst een nachtje over slapen.
0: Prima, zal ik hem alvast opsturen?
2: Ik zei dat ik erover wilde slapen.
0: Ja, maar zonder lamp kunt u hem niet vinden als u wakker wordt.
2: Ik hang op.
0: Uitstekend. Aan het plafond geeft hij het mooiste licht. Volgens mij...
3: Dit is Ewald van Lent met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
4: Reclamemontage en onderhoud.
5: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

was natuurlijk. Samuel Welton. Een heerlijk nummer is dat ook. Samen met Russo had hij boom, boom, boom, boom. Even de lekkere hits hier op Holland.nl. We draaien er even een dotje achter elkaar. We hoeven niet elke keer te zeggen dat hij voor iemand is of zo, maar... Ik heb er wel eentje van Saskia gekregen. En Saskia zegt dat ze mij kent. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Of ik even Yves Behrens wil draaien. Deze nieuwe van Misschien is het tijd.

De superhit van Jeffrey Heesen, Loco. Even de vraag beantwoorden, want die kreeg ik net binnen. Want kaartjes, die kun je gewoon halen in Weesp. Moet je even het helletje binnenlopen en dan wijzen.

Ja, toen mochten de liedjes nog echt lang duren, hoor. En dat was ook een tijd dat muziek niet uit een doosje kwam, maar gewoon keurig netjes live werd gemaakt. Ja, Arne Jansen had het succes hiermee. Meisjes met rode haren. Helaas kwam de opvolger niet echt meer. Al denk ik daar nu anders over, maar hij was er zelf niet blij mee. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Hij heeft er helaas een einde aan zijn leven gemaakt. Nou, een fantastische vent. Die eigenlijk alles succes had. En de vraag en is, blijft altijd. Ja, waarom heb je dat gedaan? Dat zal je nooit achterkomen. Nou jongens, HollandHit.nl. Heerlijk lekker paar plaatjes draaien hier. Hoor. Ja, dat doe ik met alle plezier. Ze komen ook wel binnen. En het gaat even over het antwoord. Want dat was het verhaal. Ik vroeg net wie er ook zin heeft in de kerst. Nou, ik krijg net een reactie. Ja, die hebben er ook allemaal gezin in. Ja, maar dat komt. We zitten nog op zo'n mooi weer allemaal, jongens. En dat is het hele verhaal, hè. We zitten gewoon op het mooie weer nog. En dan moet je gewoon nog helemaal niet aan de kerst denken. En al helemaal niet aan pepernoten.

0: De nieuwe Dennis van Dam en Hoog in de Hemel. Van de week binnengekomen. En ook weer een hele leuke van Dennis. Zou ik wel even in de uitzending willen hebben eigenlijk. Jongens, ik heb wel wat losgemaakt met die kerstvraag. Want René antwoordt, ik moet er nog niet aan denken.
1: Deze is ook zo lekker.
0: Ja, zeker de nieuwe van Gerard Joling. Oh! Hij heeft een creditcard van staal. Maar dat is niet zo gek natuurlijk. Een man verdient bak.

0: verzin ze maar, hè, die nummers. Hè. Hij heeft het weer voor elkaar, hoor. Knallen van een hit. Creditcard van Staal. Ik hoor het hem nog zeggen bij Duncan in de Plashoeven. Hey, geef die mensen even wat te drinken van me. Doe maar even. Ah, heerlijke kerel.
1: Holland Hit NL. Hollandse hits en gouden ouwe.
0: Maar even terug in de tijd, want ik werd even op de vingers getikt. Er moet af en toe ook nog wel een beetje een feel-good hit natuurlijk in. Hè. Nou ja, weet je, kom je al gauw bij dit soort muziek natuurlijk. Mag het graag horen. Nee. We gaan even een reet er terug in de tijd. Dat doen we met Boney en, je weet het wel, die hele mooie dames met die zwingende kerel. Of was het een zwingende kerel? Ik weet het niet meer. We draaien ze allemaal voor jou hier op Holland Hit NL. We gaan even luisteren naar I See a Boat on the River.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
2: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Vela in de middag. Super gezellig dat jullie erbij zijn. We hebben er weer een dotje voor je klaarstaan. En natuurlijk zometeen, niet te vergeten, het Marcel's knutselwerkje. Naar aanleiding van Richard gisteren. Ik weet niet of hij nu zit te luisteren, maar... Vanmorgen weer een beetje lopen klooien. Dus ach, ja. We gaan er lekker eentje draaien van Samantha Steenwijk. Als de liefde dan. Nou ja, vul het maar in, jongens. Heerlijke muziek van deze zangeres.

Het is echt waar, hè? Karma is een bitch. Maar ja, ze heeft geen klokje. Ik zal het trouwens niet weten of ze een klokje heeft. Ik ken namelijk helemaal geen karma. Maar ik ben hem wel een keer tegengekomen, of haar. Ja. Hoekje van eigen deeg noemen ze dat. 2:10. We zitten in het tweede uur van Wela in de middag. En dat is dat gaat allemaal zo snel, jongens. Tempo, tempo, tempo. Onze hitmachine Marco Schuitmaker, die heeft ook weer een nieuwe gemaakt. Alweer 2 weken geleden binnengekomen hier als nieuwe. En de nummer heet Lucy.

De mannen van Helemaal Holland. En ik moet naar huis toe. Ja, de twee heren die er altijd weer een feestje van weten te maken. Ik mis ze trouwens wel in de grote tenten, zeg maar. Dus daar zijn ze niet zo heel vaak meer te vinden. Lieve mensen, ik heb weer een knutselwerkje voor jullie klaarstaan. Eens kijken. Ja. Ja, het was gisteren al dat Richard zei van, oh, wat een heerlijk nummer is dat. Nou, die hebben we even een nieuw jasje gestoken. We hebben Dit is de Dag even in uptempo gemaakt. Nou, ik ben onwijs benieuwd wat jullie hiervan vinden.

0: En dat was Henk Bernard met Pak Me Vast. Op jouw gezelligste zender van Midden-Nederland.
1: Ja.
0: Want dat is het. Nou ja, Midden-Nederland is natuurlijk ook een beetje nog op het internet, of niet? En dat is wel wereldwijd, hè? We doen het nog even één keer. Want het is zo warm buiten. Maar ja, de zon is hier nu toch wel een beetje weg. Zomerszon in strand. En Rutger van Barneveld, ja, die zingt erover.

Ja, hij kwam binnen bij het programma, zij gelooft in mij. En toen kwam hij neer eigenlijk. Hij werd neergezet als een sukkeltje. Maar wat zal die man zich in 2026 nu de ballen uit zijn broek lachen zeggen? Och, ongelooflijk. Want dan heeft die man twee knijters van hits gehad. Ja, en de sympathie heeft het gewonnen van de arrogantie. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. We zitten alweer tegen het laatste, vijf minuutjes voor half, hè. Want we gaan hierna naar de spotbreaks van het half uur. We zitten er serieus om daarna te denken, om dat in de middag even eruit te halen. Maar ja, dat ben ik bevoorrecht en de rest niet, zullen we maar zeggen. Maar een beetje op de hoogte gehouden van het nieuws, en dat kan ook niet zo kwaad. Nou, uit onverwachte hoek heb ik een heel leuk verzoekje. Willen jullie iets draaien van onze Gerry en Ron? Nou ja, wie zou ik zijn om dat niet te doen? En ze hebben ooit een keer een heel leuk plaatje gemaakt. En dat heette Alles is Prima Zo. Even zo'n relaxed flow, zoals ik zeg. Nou, bij deze dan. Speciaal voor jullie.

0: was prima zo.
1: Doen ze het nog samen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Gerry en Ron.
0: Wij vinden alles prima zo.
1: Ja, zo heet het liedje ook. Ik heb geen flauw idee. Ze zijn volgens mij nog een zetje. Dat bedoel ik er eigenlijk mee.
0: Alles prima zo.
1: Of ze nog plaatjes maken, daar heb ik werkelijk geen idee van. Ik denk dat ik dat eens even aan Raymond moet vragen. Want die kent ze nog wel een beetje, denk ik. Ja, jongens, nog een half uurtje te gaan. We gaan even boodschapjes doen. Nou, boodschapjes. Ja, als je van reclame houdt, zeg maar. Dan moet je even bij Marcel zijn. Ik heb nog het een en ander weg te werken het laatste half uurtje. En wat ik al zei, lukt het niet in dat half uurtje, dan stoten we het door naar Dordrecht. Maar gedraaid worden ze, dat is sowieso. Holland.nl, daar luister je naar. Als je wil een plaatje aan wil vragen via de app dan. Dat mag natuurlijk ook via de website, maar het nummer is 06-311-711-33. Dus als je zegt van nou, ik wil even een lekker nummertje horen, dan mag dat via die weg. En anders pak je even de website. En dan kun je ook invullen hoe je naam is, et cetera. Nou ja, dat komt allemaal binnen hier via onze app. Over app gesproken, over een klein, nou ik denk anderhalve week nog. Dan is de developer terug van zijn vakantie. Dat is aankomend weekend al, maar ga er maar vanuit dat over anderhalve week de app ook te downloaden is op je telefoon. Dan kun je ons overal, waar dan ook, mee naartoe nemen. Dan zou het ook leuk vinden als jullie die app even downloaden, want dat wordt natuurlijk wel gewaardeerd, snap je natuurlijk wel. Een lekker nummertje is dit, zeg. Hey, wat zie je daar weer? Nou, wij zien elkaar aan de andere kant van half twee. En ik zou zeggen, ga even luisteren naar de commercial break.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Poel reclame, montage en onderhoud.
4: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

Frank Verkooijen die dacht dat hij met dit nummer Zomerlach zijn gigantische hit van Kom wie willen we met dansen zou gaan overtreffen, zeg maar. Dat kunnen we nu nog niet monitoren, maar het is wel een heerlijke plaat geworden. Even zien, jongens. Ik moest even terugkomen op het verhaal nog van die kaartjes van het helletje. En dat zijn gewoon de kaartjes, die kun je gewoon bestellen via de website, maar natuurlijk ook via het helletje zelf. Het is weer een organisatie van hier tot Tokio geweest om maar liefst 4 dagen lang een stoomboot te laten varen. Nou ja, verzin het maar. Ja, het zou Pieter niet zijn als hem dat niet zou lukken. Dus ga even naar de website van het helletje. En anders kunnen jullie ook een berichtje sturen naar ons. info@hollandhit.nl en dan sturen we je wel door. Maar het is nog plek zat. Verbazingwekkend. Het kind kost 1 euro duurder dan de volwassenen. Ja, dat mag hij me nog een keer uitleggen onder het genot van een biertje. Maar ja, daar begrijp ik dus helemaal niks van. Maar 19 euro voor de volwassenen en 2 tientjes voor de kinderen. Ja, wat natuurlijk wel een belevenis op zo'n boot. Hè? Dat snap je wel. Even een nummer van Wesley Bronkhorst, grote vriend. Tutti, tutti, tutti.

Nou, het is mij wel duidelijk. Belinda Kenaar heeft even tijd nodig voor zichzelf. Het is mijn leven. Nou, ze heeft groot gelijk. Alhoewel ik denk dat de man van Ancora haar wel alle ruimte geeft. Heerlijke vrouw, fantastische stem. Laatst nog een concertje van haar gezien. Nou, ze kan het wel hoor. Live net zo goed als op de plaat. Dus zeker de moeite waard. Daarvoor staat Wesley Broncos met Tutti Colori. Ja, je moet er ook maar weer opkomen, jongens, op die titels. Nou, het klompendansje past niet helemaal bij het item wat ik nu heb. Want we gaan even naar het overzicht van de Melkweg. Want ik weet niet of je ervan houdt. Het is niet helemaal onze stijl. Maar het neemt niet weg dat je er geen reclame voor kan maken, natuurlijk. Kennen jullie Daft Punk? Nou, die heeft vanavond in de Melkweg een optreden. Dus als je daar zin in hebt. Er zijn nog kaartjes voor te krijgen, zag ik net. Dat is allemaal te zien bij ons op de Holland Hitkrant. Dat staat bij ons op de website, kan je zien. En ook direct doorloggen naar de verkoopsite. Voor morgen 1 oktober is dat Scouting for Girls. Ja, dat is ook een groepje wat erg aan de weg getimmerd heeft. En we zijn morgenavond ook in diezelfde Melkweg. Wat ik al even zei, kijk eventjes op onze site en dan heb je de Holland Hitkrant. Dus niet alleen de Hitkrant, maar ook het nieuws van de dag. Weer en verkeer en files. Ja jongens, dat Holland Hit.nl en onze redactie, dat wil echt wel hoor. Hè.

Omdat het vandaag wel eens de laatste dag kan zijn van het zomergevoel. Knal ik er nog eventjes een Spaanse castagnette tegenaan. Dan gaan we even luisteren naar Demi de Groot en Cantara. Pepe.

natuurlijk zwaar gejat van het origineel Cantara Pepe. Maar Demi de Groot heeft er een heerlijk vrolijk nummer van gemaakt. Ik kan niet zeggen dat ik het... Beter dan het origineel toch, of niet? Ja. Anders is het alleen maar omdat het Nederlands is natuurlijk. Lieve mensen, kennen jullie dat? Als je lekker naar een shawarma tent gaat. En dan heb je zo'n houten bakje. Nou, dat houten bakje, dat baggeren ze vol met een broodje. En een hoop van die shawarma zit er overheen. Ja, dan weet je het wel. Dat als dat niet hygiënisch is, dat bakje. Dat je de volgende dag een schone onderbroek nodig hebt. Want het gaat natuurlijk niet altijd goed. En dan heb ik het nog niet over hoe je je voelt de volgende dag. En laat het nou toevallig zijn dat Ferry de Lits daar een heel erg leuk

0: Nou, het was net een beetje een onsmakelijk verhaal, maar als ik dit zo hoor, nou, heb ik toch wel zin in zo'n broodje shawarma. En Gerard zegt, nee, dat ligt helemaal niet aan die shawarma, maar aan te veel saus. Nou, dat zou zomaar eens kunnen inderdaad, Gerard.
1: Oké, meneer, ik ga maken. 5 minuten is klaar.
0: Ja.
2: Zo Holland is er maar één. Holland Hit. Holland Hit NL.
0: Nou zeg, Henry de Beukelaar. Wat leuk dat je luistert. Dat is lang geleden. In de auto. Hij zegt, verrek, ben jij dat? En doe maar wat van Henk Wijngaard.
3: De zon steunt en grond. En overal waar ik ook kom, zegt men volgens mij, is die vent volslagen maf.

onze Henk die na zijn operatie weer helemaal on the fleet is. En weer teruggewerkt. Ja, gewoon lekker als net als vroeger, zeg maar. Gewoon heerlijk Henk Wijngaard. En ja, de man kan nog steeds rocken op toneel. Want het is echt niet te geloven. Hij is toch ook geen jonkie meer, hoor. Hij. Ja, we zitten zo'n beetje voor de tijd zijn van 3 uur. En dat betekent dat we zometeen gaan schakelen naar het programma Music Box. Ik denk dat ik er nog 2 kan draaien, dus als je wil, dan kan er nog wel wat tussen. Ja, ik heb er nog wat ruimte hier op de playlist, dus dat gaan we zeker doen. We hadden net al voor eten en dat ging over het broodje shawarma. Yummy. Maar wat ik ook altijd lekker vind, alhoewel dat de laatste tijd wel wat minder is, ja, frietjes. En in Amsterdam heb je een tent, daar ga ik jullie zo wat over vertellen. Nou, daar worden de woningen gewoon helemaal pislink dat die mensen in de rij staan. En dat komt allemaal door TikTok. Maar nu eerst Nelis Leeman. En wie denk jij wel wie ik ben?

0: Jongens, wat een knaller van een single. Nelis Leeman en wie denk jij wel? Wie ik ben, hou van mij. Dat zal er wel of niet? Nou, ik had het net al eventjes over dat frietzaakje. Ja, de frietzaak, patattent, hoe je het noemen wil. Vabel in Amsterdam, ja, in het centrum. En, nou, we weten allemaal dat het overdreven is wat je voor een huisje daar moet betalen. Want ja, 1 miljoen euro is tegenwoordig al helemaal niks meer. Maar waar frietzaak Fabel zit, daar worden de woningen niet meer verkocht. Want ja, die woningen die zijn gewoon spuug en spuugzat dat door TikTok er rijen dik dagelijks staan. De mensen die er wonen die zeggen, ja, het is verdomme niet normaal. Je glijdt op je bek van de frietsaus. Het is één grote teringbende daar. Ja. En mensen die natuurlijk heel veel lawaai maken. En zo kon het zomaar zijn dat nog geen 50 meter van deze frietzaak mensen een woning wilden verkopen. Nou, daar komt dus geen hond op af. En dat allemaal door TikTok. Nou is natuurlijk de vraag, moeten wij daar niet eens aan beginnen aan dat TikTok? Want dat is toch wel rete populair. Hè?
1: Tijd voor een lach, kan elke dag. Het meeste plezier beleef je hier. Holland Hit NL.
0: Nou jongens, pak allemaal even je witte zakdoek. Want ja, mijn grote vriend Wilbert Pigmans met de...

0: gooi die handjes maar in de lucht. 1, 2, hoppakee.
1: Nou, nog één keer dan. Ja, jongens, we moeten er aftakken. Want we gaan naar het nieuws toe. Opgeblazen, Wilbert Pigmans en de Toreador, jongens. Nou, dan vragen allemaal van... Jongens, heb jij geen Facebook of social media? Nou, vergis je niet, ik ben er al pak een beetje een jaartje of 8 uit of zo. Als het niet langer is. En je pakt het wel weer zo op, maar joh, ik heb al die rommel niet. Maar ik ga er toch eens over nadenken. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal weer. Ook de reacties allemaal waren heel erg leuk. Vooral uit het eigen kamp, zeg maar. Dus dat is ook wel even fijn om te weten. Ik ga zo meteen even lekker een biertje kopen ergens. Ik zeg allemaal heel erg hartelijk dank voor het aanwezig zijn, het luisteren. Onze socials van Holland Hit, die zijn gewoon te bereiken. Nou, zoek ze maar op. TikTok, de hele rambam. En uiteraard, als je er een verzoekje wil sturen. En straks voor Raymond, 06-311-711-33. En wij gaan lekker naar de andere kant. En die andere kant, dat is helemaal in Dordrecht. Ik zeg veel plezier met Raymond de Zwart en zijn programma Music Box.
2: Het is 3:00.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin deed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 1 uur vertraging.
5: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
6: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
7: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
6: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
5: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
6: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

0: avond gemaakt.
1: Zeg het eens mij ook nog een keertje.
0: Het was niet mijn bedoeling.
1: We hebben het de mond gemaakt.
0: Dat ik van je had.
1: Ik vind dit zo'n ontzettend lekkere hittip van deze week. Normaal gesproken heb ik al, zoals ik twee dagen achter elkaar diezelfde plaat moet draaien. Heb ik met het duplaat precies hetzelfde. Dat ik denk van, oh god, ik moet hem weer draaien. Maar goed, dit vind ik lekker hoor, dit. Nieuwe single van Sander Kwarter was dat. De hit dus van deze week. En je hoort er nog veel vaker langskomen. Want we zijn nog niet eens aan het eind van deze week natuurlijk. We zijn pas op de helft. Het is 3:07. Ik zeg een bijzonder goedemiddag. Hartelijk welkom. Live vanuit Dordrecht. Op de leukste familiezender van Nederland. Natuurlijk Holland Heert. Ik hoorde net mijn collega eventjes kletsen over een broodje shawarma. Ik moet ook zeggen dat het kwijl liep zo hard uit mijn mond, jongens. Ik heb er ook zin in eigenlijk. Nou, dan weet je wel wat ik zo meteen ga eten, denk ik, na 6:00. Nou, maar goed, wij gaan weer gezellig tot 6:00 dit leuke, gezellige muziekprogramma doen. Het programma Music Box doen we van maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6:00. En wat gaan wij daar allemaal een beetje in doen? Nou, hij komt weer 3 keer voorbij. De Rembrandt de Zwart duwplaat. We draaien hem zo meteen. Rond de klok van 4:30, 5:30 en 6:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Dan na de laatste keer de duwplaat gedraaid hebben. Dat zal dan rond de klok van 5:30 zijn. Gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jaren vandaag? Ik ga het je allemaal vertellen. Als jij gewoon lekker de radio aan laat staan op jouw Nederland nummer 1. Ga je het allemaal van mij horen. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Een rubriek die we door het hele programma een beetje heen doen. De gouden oude platen. Mocht je daar toevallig een leuke suggestie voor weten. Ik zou zeggen, kruip in die telefoon. Stuur mij gewoon even een WhatsApp berichtje. Met daarop dat plaatje natuurlijk. Wij gaan dat zoeken. Zodra we hem gevonden hebben, gaan we hem voor je draaien. Nou, dit is het nummer 06-311-711-33. Heb je dat genoteerd? Nee? Nou, dan ga ik het nog een keer zeggen. 06-311-711-33. Nou, dan krijgen we natuurlijk het laatste onderdeel van het programma. Dat doen we zo'n beetje rond de klok van 4:15. Ik zal het eerst om 4:30 doen, maar goed, we gaan een beetje raar met de tijd om. We doen het 4:15. Holland Stilzwijgen, 2 platen non-stop achter elkaar. Met dezelfde zangeres, band, zangeres, band of groep. Als je wat leuks wil horen, laat het me weten. Holland Hit NL, Raymond de Zwart, programma Music Box tot 6:00.

uit de oude doos. Uit het Holland Hit Archief. Muziek van de dames Leuf, Patty, José, Marga. En natuurlijk ook José natuurlijk erbij. En wat dolala, waar het allemaal een beetje mee, volgens mij met de dames een beetje mee begon. Hey, gezellig dat je erbij bent. De leukste zender van Nederland, Holland Hit. Met muziek van Marianne Weber. Ze was een beetje weg. Ik zie haar op Facebook van alles weer voorbij komen. Het gaat goed met haar, geloof ik.

Lekker hoor, zo'n plaatje. Marianne Weber, weer even op de radio natuurlijk bij Holland Hit. Ik zei het al, ze was even weg geweest. Niemand die haar meer wist waar ze was, waar ze zich bevond. Ook niet in de media en zo. Maar ondertussen is ze weer gevonden, zeg maar. Ja, ik weet niet of je dat zo moet zeggen, gevonden. Ze is helemaal nooit weg geweest natuurlijk, maar... Begrijp er een beetje uit dat het gewoon lekker goed met haar gaat. Ze heeft niet zoveel zin meer om te zingen. Ja, misschien die zin, die is er misschien nog wel. Maar ze dacht van nou, ik heb zo lang op die podia te staan. Ik ben er klaar mee. Dat zeggen ze nog aan mij ook wel eens een keertje. Hey, de zorgje draai je al 49 jaar zo'n beetje. Augustus jongens, gaan wij een feestje vieren hier bij Holland Hit. Dan zit ik 50 jaar dat ik dan een beetje aan het radio maken ben. Is het niet alleen voor de piraten, is het wel voor dit seizoen natuurlijk dan. Ben ik ook al 10 jaar mee bezig, hè. Dag in, dag uit. Maar goed, we hebben er nog steeds zin in. Ik zeg allemaal zo van, deze man die wil gewoon sterven in het harnas. En dan zijn we er mee bezig volgens mij. Hey, gezellig dat je bij bent. Als je een plaatje aan wil vragen mag, kan gewoon even appen 06-311-711-33. Of ga even naar de website, dan kun je natuurlijk ook van alles invullen. 06-311-711-33, dat is het nummer waar je mij op kan bereiken. Wij gaan er naar zoeken als je wat bij me aanvraagt. En proberen dan natuurlijk zo snel mogelijk het voor je te draaien. Laat het me weten. Misschien wel een handige tip, sla het even op in je telefoon. Dit nummer. Dan kun je lekker makkelijk appen zo. Rutger van Marneveld.

dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: weekend. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Wat een hit, wat een hit was dit in Nederland, jongens. Donnie, een man waar bijna heel zingend Nederland een plaatje bij wil maken, wat het ook een derde grote hit te doen. Dit was hem samen met René Vroker. Gaat niet zo best met René, maar goed. Ik begrijp er een beetje uit dat hij redt het wel, hoor. Sowieso, ik zag hem van de week even voorbij komen. Het was hij een beetje dikker aan het worden, jongens. Zal dat door de ziekte komen, denk je? Muziek uit Nederland. Muziek van BZN.

0: versie van BZN was dat. Even lekker terug in de tijd, jongens, uit de Holland Hit Hit Archieven. Ik krijg een verzoekplaatje binnen. Die gaan we natuurlijk even draaien. En mocht jij toevallig ook een plaatje bij me willen vragen, vind ik altijd leuk, vind ik al gezellig. Laat het me dan gewoon even weten door middel van een WhatsAppje. 06-311-711-33. Ik ga het nog een keer zeggen natuurlijk. 06-311-711-33. Dat is het nummer van Holland Hit. Je kan ook even naar de website gaan. Er staat een hele lijst. Kun je even invullen, dan krijg je dat ook binnen. Ik krijg dat altijd wel op het grote beeldscherm hier binnen. We gaan naar die plaatjes kijken. We gaan het zoeken. Ik ga je meteen vertellen dat ik een hele... zo'n grote database heb. Met een hele hoop muziek. Is het niet dat het in de PC staat, dan heb ik het wel ergens... op een cd'tje staan of zo. Als je maar geen albums vraagt, dan weet ik niet zo snel waar dat staat dan. Maar als je wat leuks bij me aan wil vragen, mag, kan, gewoon even appen. Ik ga het nog één keer zeggen natuurlijk. 06-311-711-33. Of ga gewoon even naar de website van Holland Hit. Dan kun je het nogmaals van alles invullen. En dan gaan we die plaat sowieso even voor je draaien. Ik weet niet of je al een klein beetje het idee hebt, wat gaan we eten vanavond? Vind ik altijd even leuk om te weten namelijk. Ik kreeg net al een beetje trek van een shawarma van mijn grote vriend Marcel Wela. Die had het net even over shawarma. Ah, wat erg jongens. Hij maakt mensen slecht hoor. Met zijn shawarma. Slecht weer voor je. Beetje knoflooksaus erop en zo. Lekker weer stinken. Nou, gezellig jongens. Maar goed, vertel mij eens even. Wat ga jij, wat zit je aan te denken? Wat ga je eten vanavond? Wil je dat met me delen? Nou, dat kun je doen. Gewoon even een appje sturen. 06-311-711-33. Ik wil dat graag van je weten. Nou, we nemen je ondertussen mee naar, naar huis natuurlijk. Meestal gaat het zometeen om 4 uur pas plaatsvinden dat je naar huis doet, man. Maar 4, 5 uur. Maar goed, ik mag het wel een beetje zeggen natuurlijk. We hebben natuurlijk ook de DHB Plus. Kan je lekker in de radio luisteren. We gaan heel even pauzeren voor de headlines van het nieuws. We zijn zo weer bij je terug.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Poel, reclame, montage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

Ondertussen alweer een nieuwe single, deze man. Joyce en de Wel, het gaat goed met hem natuurlijk. Cheerio, we moesten hem even draaien, speciaal voor Claudia de Gids. 3:30 over 4. Je luistert naar de leukste Holland Hit. 24 uur per dag zijn we bij je met het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal. Kijk deze nog uit 75.

even uitrekenen, jongens. Hoe oud dit is. 1975. De top 40 van 1975. Toen stond dit dus in de hitparade. Barry and Aline. There you go. 7 minuten over 3:30. Op de leukste. Het is woensdag. Het is 30 september. Gaat die tijd hard, jongens. Ik zeg wel eens, als voor je het weet, dan zit je weer aan die kersttafel met elkaar. Moet je eigenlijk helemaal niet aan denken. Het is lekker weer buiten. Het is wel een beetje somber, maar het is wel lekker het weer. Nieuwe single van Joe Mast, samen met Numidia. Habidi.

Sia, samen met John West. Stel maar bij elkaar zo. Habibi, zo heet het plaatje, jongens. Hey, ik krijg een verzoekplaatje binnen van mijn grote vriend Arno Haijema. Hij vertelde me dat hij lekker rijst gaat eten met groenten en kip in zoet-zure saus. Hij vroeg een plaat aan van André Hazes. Arno, ik had een andere plaat klaargezet van André Hazes. Ik hoop dat je deze ook leuk vindt. Laat mij alleen. 10 minuten over 3:30.

Toen nou, laat mij nou maar gaan. Het is beter. Het is beter voor ons twee. Ga nou niet huilen. Laat mij nou maar gaan.

Ik vind het wel leuk, jongens. Hij doet zijn armpje omhoog. Zijn duimpje omhoog. Dat deze blad ook lekker vindt. Arno Ayema gaat lekker eten vanavond. Kip in zoet-zure saus. Heerlijk. Jullie maken hem allemaal een beetje lekker. Ja, ik zit hier helemaal even lekker gezellig met een biertje wel. Dat sowieso wel. Maar ik heb ergens trek in, maar ik weet niet wat. Nou, vanavond gaan we dus denk ik wel een beetje zwarm eten. Mijn grote vriend Marzuela had het erover vanmiddag. En dat kwijl liep een beetje langs mijn gezicht eigenlijk. Waarom zeg je dat eigenlijk? We gaan nog één plaat draaien. Daarna gaan wij Holland stilzwijgen.

0: NL.
1: Gezellig!
2: Jouw dagelijkse dosis hits op Holland Hit NL. Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart duoplaat. Holland stilzwijgen. Twee platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres of band of groep.

Twee platen dansen achter elkaar. In Holland stilzwijgen. Misschien van Janners. Ik weet niet of ze luistert, maar hij was natuurlijk voor Assumine Slotraad Papendrecht. Twee nummers van Janners. We begonnen natuurlijk met de Casablanca naar Napoli. Van Casablanca naar Napoli. En dan natuurlijk, ik heb het te veel van jou gehouden. Ik hoop dat je het nog steeds van mij blijft houden, jongens. Zodat ik qua muziek bij Holland hier het stortte de bron ook even een verkeerd jingeltje in. Dat komt omdat het allemaal nieuwe apparatuur is. Dat ga ik je al een paar keer, heb ik al verteld. Maar goed, mag helemaal niet eigenlijk. Maar goed, het moet af en toe een keertje kunnen, toch? Een keertje foutje maken.

even een plaats weer speciaal gedraaid voor Magda Huizer. Ze ligt lekker op de bank. Althans, dat begreep ik er van haar. Ja, ze is net geopereerd. Althans, net. Even geleden, maar het gaat nog niet helemaal zoals het wezen moet, volgens mij. Magda, ik hoop dat je hem leuk vond. William Jans. Speciaal even voor jou gedraaid natuurlijk. We gaan even lekker terug in de tijd. Vind ik wel even leuk om even te doen. Kan je deze nog? Zomer en anderen. Als het om de liefde gaat.

0: Muziek van Sander en Andres. Ze deden ooit een keer mee voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is wel leuk, jongens, om dit weer eens even te draaien natuurlijk. Wij gaan er heel even tussenuit. We zijn weer zo bij je terug voor het tweede gedeelte van het programma Music Box.
1: Het is 4:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn twee rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Ik denk als het vrijdag is, jongens, dat ik het plaatje helemaal van begin tot het eind mee kan zingen. De Holland Dit Hit Tip van deze week. De nieuwe single van Sander Quarter. Ik vind het een fantastische zanger. Wat heeft hij lekkere platen, jongens. En zijn kiezen of delen. De Holland Dit Hit van deze week. Elk uur hoor je deze plaat voorbij komen. Het is een plaatje die wij een beetje het duwtje in de rug geven. Net zoals het duwplaat zit morgen. 6:04 op deze 30e september 2026. We zitten er sowieso al klaar voor, al een uur lang. Ik ben er even weer goed voor gaan zitten. Om nog 2 uur lekker radio te maken voor jou. Aan de andere kant van de radio natuurlijk. En denk je, hey jongens, ik heb mijn baas even gedag gezegd. Dat kan, hè, als je om 4 uur klaar bent. Ik zit lekker in het autootje. Gezellig, jongens. Kijk een beetje uit en rij je dat wel als je Holland hier op hebt staan. Ik zou een plaatje bij me aan willen vragen. Zet hem even van de kant van de weg en doe dat dan even. Vind ik wel even zo veilig. Hé, wat gaan we dan doen? Zo deze 2 uur lang. Want we zijn er nog tot 6 uur. Nou, wij komen 2 keer voorbij nog. De Remmelen Zorg duwplaat. Ik ga je meteen vertellen dat ik hem de eerste keer gewoon vergeten ben. Ja, ik heb zo druk met van alles en nog wat. Maar we gaan hem zo meteen wel draaien, hoor. Doen we dan om 16:30. Om 17:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Nou, ik wou bijna zeggen derde keer, maar dat wordt dan 2e keer. De duwplaat gedraaid hebben, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jaren vandaag? Ik ga het je vertellen als jij gewoon lekker de radio aan laat staan. Jouw Nederlands om 1, ga je het wel alleen horen. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Ook die doen we natuurlijk. Als je een leuke gouden oude plaat weet. Dat je denkt van, hé, hey, die is wel leuk. Die had ik toen vaak op de radio. Zou je die van mij nog een keer willen draaien? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Laat het me weten. 06-311-7133. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland Hit. Je kan natuurlijk ook even naar de website gaan. Er staat een heel formulier, kan je ook invullen. Als je denkt van, nou, dat vind ik makkelijker, doe je dat. Kun je ook een plaatje aanvragen. Hé, ik zou zeggen, we hebben nog een hele leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Dus we gaan snel.

Is dit lekker of is dat niet lekker? Ik vind het wel. Crosby, Stills, Nash & Young. Even lekker terug in de tijd. Uit de Holland Hit-archieven. Ja, die staan in de achtermarkt. En boven in de garage. Overal staan ze. De plaatjes uit het verleden. 12 minuten over 4. Gezellig dat je erbij bent, jongens. Ja.

af en toe wel eens even. Ik was op vakantie, jongens, even in de Dominicaanse Republiek. En ik had een begeven ogenblik, dacht ik van, ik wil radio maken. Dus dan is het ook wel een beetje het teken van heimwee, toch? Nee.

0: Willem, wanneer heb jij dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En

0: Ik vind het altijd zo leuk om even iemand een beetje de pers te jongens gewolonteerd. Ik weet dat ze wel luistert. Ze ligt lang uit op de bank. Magda Huizer, ze vindt dit afschuwelijk. Het is wel een aardige hit geweest hoor. Plaatje 1971, uit de top 40 van 1971. Ed en Willem Bever worstelt. En hup, daar is Willem met de waterpomp dang.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met

Het zijn wel twee lekkere gasten bij elkaar. Althans, dat denk ik zelf wel. Lange Frans samen met Wesley Bronkhorst. Plan de champagne. Nou, dat zijn wij hier bij Holland Hit ook aan doen, plan de champagne. Ga ik zo meteen even wat uitleggen, jongens. Maar wat betreft dan de programmering van Holland Hit, dat gaat een klein beetje anders worden vanaf maandag. En wat er dan precies anders gaat worden, dat ga ik je zo even lekker vertellen. We gaan eerst even een plaat draaien van deze dame. Ze gaat waarschijnlijk meedoen aan het Eurovisie Songfestival van Nederland. Davina Michelle.

zelfs een beetje zoiets van, jongens, je kan het beste zanger en zangeres naar het Eurovisie Songfestival sturen. Maar het is eigenlijk geen zangcontest meer, hè. Als je maar een beetje gek doet, dan maak je zo kans op de nummer 1 positie. Dit is wel een fantastische zangeres natuurlijk. Davina Marcel, was dat een duurt te lang. We gaan even bladeren, speciaal voor Jan de Gids. Luister ook gezellig mee naar 104 FM. Zeg ik weer 104 FM. Ik krijg dat niet uit, mijn jongens. Er werd al gezegd net, de Rob, kort je een taartje. Hoe vaak je dat zegt.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Zo'n lekkere lied. Jana Wagner. Wagner. Moet er even een knopje omdraaien, jongens. Dat de speakers niet zo ontzettend hard gaan in de studio. Maar toch blijf ik jou trouw. Ja, dat doe ik ook eigenlijk. Voor iedereen eigenlijk die mij ook een beetje trouw blijft.

platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart Duelplaat.

0: Dan hebben we een zwart doelplaat van deze week. De nieuwe single, jongens. We horen hem zometeen, even kijken, om 5:30 horen we hem nog een keer voorbij komen. De Blote Brasa.
1: Hallo, Wolter Kroes hier. Ik luister ook naar Musicbox met Raymond de Zwart.

op de luister Holland Hit NL. We gaan even de plaat draaien, speciaal voor Desiree. Kan ze zelf meezingen. Ik weet niet of ze al aan het eten is, maar... zijn mensen die voor een beetje vroeg eten natuurlijk. Een beetje liefde.

Van een plaats speciaal voor onze Desiree. Ze luisteren weer zelf mee natuurlijk. Fransie Bauer was dat. Een beetje liefde, jongens. Ik kreeg een verzoekplaatje weer van mijn grote vriend Richard. Hij luistert ook weer zelf mee. Ik neem aan dat Christa er ook bij is. Vind ik wel zo leuk. Deze voor jullie mensen. Zet die radio maar een stukje harder uit die Sonos. Muziek van Engelbert Humperdinck.

Moest eens even speciaal draaien voor Christa. Namens Richard. Tien minuutjes voor de klok van 5 uur. De leukste familiezender van Nederland, Holland Hit. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we bij je. Met het beste van eigen bodem, met een vleugje internationaal. En dan maar toch een mooie plaat aan draaien. Zijn we gaan even een hele mooie nieuwe plaat draaien. Dat vind ik ook mooi dit, hè. Luister maar even naar de tekst, jongens. Verlangen naar jou. Marcus.

Van Dirk Zeerik, de laatste twee platen die ze hier achteraan brachten. Niet zo heel erg geweldig vinden. Dat is mijn mening. Baila de Casalina. Een plaat die ik nog steeds heel veel draai in het land, jongens. Sowieso. En dat zat meteen de hele tent op zijn kop natuurlijk. Even serieus, zo in het groepje. Hey, ik wil nog even wat vertellen. Dat had ik eigenlijk al beloofd ook. We gaan even wat benoemen over de programmering van Holland Heert. We gaan wat dingen veranderen. Ik als een kleine programmaleider. Ja. We hebben wat dingen veranderd. We gaan het programma van onze DJ Rob. Die zijn ochtendcarousel deed. Vanaf maandag gaan wij die naar de avondprogrammering verschuiven. Vanaf 7 uur tot 10 uur 's avonds gaan wij Rob verwelkomen in zijn avondcarousel. Dan kan hij lekker zijn gang gaan. En voor de rest draaien we er even ons op muziek. Voorlopig even op in de ochtend. Dus dan weet je dat een beetje zo toch.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
0: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhit.

Dankjewel hoor. Moet eerlijk zeggen, wij zetten dat hij de hit-tip is op TikTok. Ja, hij lijkt er meteen. Hij vond het wel leuk. Sander Kwarten, kies of delen met een leuke plaat, jongens. Ik kan het helemaal meezingen, het plaatje. En dat heb ik niet zo gauw, hoor. Normaal gesproken vind ik aan een plaatje altijd heel erg vervelend op een gegeven moment. Heb ik met mijn duwplaat ook altijd. Als ik hem twee dagen draai, dan denk ik van nou, moet het dan weer? Ja, ik heb het afgesloten, dus dat moet ik doen. En jongens, het is vandaag 30 september. We gaan weer op naar de kersttijd. Ja, voor je het weet, hou dat even in de gaten. Hè. Voor je het weet, dan is het weer zover. Dan mag je weer zo'n kerstboom neer gaan zetten. Balletjes erin. Ik vind dat eigenlijk al afschuwelijk. Ik vind het leuk, de kersttijd. Maar dan zeggen ze tegen mij, dat is de leukste tijd van het jaar. Vind ik helemaal niet. Wat ben je daar toch altijd druk mee? Maar goed, we gaan even niet verder over lullen. Maar het is wel bijna zover. Ik heb drie van die mooie behangtafels. Behangtafels, moet ik wel even goed uitspreken. Behangtafels besteld. Ik heb er twee bij me. Derde moet nog komen. Zou je denken van waar gaan we dat aan besteden? Ik wil vandaag, dat is een keertje wat anders. Normaal gesproken zit je altijd kip te eten, kalkoen, weet ik veel wat je allemaal doet. Ik wil een keertje giraf eten. En dan heb je wel een hele lange tafel nodig, jongens. Hey, ja, we gaan even niet verder over lopen. Ik zit nou een beetje stom te kletsen eigenlijk. Wat gaan wij doen nog in het programma? Het laatste gedeelte van het programma. Hij komt een keertje voorbij. Rembrandt de Zwarte Duwplaat. We gaan de verjaardag nog doen. Die sowieso. En we hebben natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Als je daar wat leuks in weet, laat het me even weten. 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland hier. Daar kun je mij bereiken. Je kan ook naar de website gaan. Kun je van alles invullen. Ik weet niet of ik het dan krijg, maar dat is een ander verhaal. Mocht het niet lukken, kun je altijd gewoon even appen. Nou, we hebben nog een hele lijst met leuke platen klaarstaan. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker snel

Muziek van Tellings & Bellows, oftewel Kojak. With Some Broken Hearts, man. Dat was een hele grote dikke hit in Nederland, jongens. Nou, we hebben een beetje de lol te pakken. Mag ik ook even een lol verhaal vertellen? Ik heb het al een keer eerder gewoon, toen wij nog radio maakten, alleen maar op via de internet. Ik ga het nu ook even vertellen. Ik zat, ik kom officieel uit Hilversum vandaan, jongens. Ik draai momenteel live vanuit Dordrecht, want daar woon ik op dit ogenblik al 13 jaar. Met heel veel liefde en plezier. Maar ik woonde toen in Hilversum. Ik ging naar de kapper daar natuurlijk. Het was een hele grote vriend van mij. Dat was een artiestenkapper. Gert van der Wetering, helaas niet meer onder ons. Ik ga mijn... En toen had ik nog een klein beetje haar. Nee, had ik gewoon haar. Ik ga mij laten knippen en ik draai mij in één keer om. En ik denk van, hé, die man die ken ik ergens al. Kaal hoofd. Wie denk je dat er naar me zit? Ja, juist. Tally Savellas, oftewel Kojak. Later bleek dat mijn grote vriend Gert van der Wetering die zei, het zal misschien een beetje een raar verhaal zijn. Dan zou je nu allemaal gaan lachen, maar het is wel zo. Ik denk dat ik meer tijd nodig heb om zijn hoofd glad te krijgen dan jou te knippen. Ik denk, wat is dat nou weer iets geks? Maar ik vond het wel een leuke gewaarwording. Ik heb hem natuurlijk even de hand gegeven, foto's gemaakt en alles. Tally Savellas dus met een zwart bij de kapper. 13 minuten over 5 uur bij de leukste Holland Hit. Nieuwe single van Wesley Ponsen. Het plekje dat heet Laat Me Niet Alleen.

Met mijn microfoon een klein beetje naar beneden om omhoog te doen. Ik zal zo meteen die armen een beetje strakker zitten. En ga er steeds meer naar beneden. Zo meteen zit ik op de grond. Bij mijn enkels. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Wesley Ponser was dat met zijn nieuwe single natuurlijk. En laat me niet alleen. 17 minuten over 5 uur. Het laatste gedeelte alweer. Van deze woensdagmiddag. Met Jamand en Els Bakker.

kreeg deze platen er een twee weken geleden binnen. Ik dacht, wat moet ik daar nou weer mee, jongens? Wat is dit nou weer? Maar ik draai hem wel, dat hoor je. Dus ik van Jaman, samen met Els Bakker en de sleutel van Mijn Hart. En dan mag je mij vertellen, Els of Jaman, als je toevallig luistert. Wat is nou die sleutel van jouw hart? Laat me even weten. Zou dat dan het verlangen zijn? Of is dat wat anders?

Vorige week heb ik al een keer gezegd, jongens, dat ik alle dag dat dit van Quincy was. Ja, die heeft het ook opgenomen. Maar het is eigenlijk ook een origineel plaatje van Clouseau. Ik zal hem eens even opzoeken, dan gaan we hem van de week wel een keertje draaien. Het plaatje dat heet Verlangen. Ik kreeg al even te horen van wat een lekker plaatje is dat van Desiree. Nou, dat is ook een lekker plaatje. Het Verlangen. Waar zou je nou verlangen dan hebben? Ga ik ook jou even vragen, Desiree. Patatje of zo. Hier is Eruption.

Muziek van Eruption. En de One Way Jacket. Een plaatje die wij, althans dit soort plaatjes, die we dan natuurlijk aanstaande vrijdag weer gaan draaien. We gaan het eerste uur, gaan we tussen 3 en 4 uur. Gaan wij gewoon natuurlijk draaien, de beste van eigen bodem. Met een vleugje internationaal. Oh. En daarna, ja daarna, tussen 4 en 6 uur, gaan wij de roer helemaal omgooien. En dan gaan we de classics platen draaien, aanstaande vrijdag. Ik heb al heel wat plaatjes uit de kast gehaald. Nou, ik doe even de groeten aan Christa. Ze is een beetje moe, zei ze. De verpleegster. Ik zei net eventjes via Richard. Hoe is het met mijn verpleegster? Maar ze was moe. Ah. Wordt niks vanavond, Ries. Volgens mij kan je dat ook niet. 2 minuten voor het eindzijn van 5:30. We gaan nog één plaatje draaien. Daarna gaan we de duwplaat draaien. En dan weer gaan wij... wat we daarna gaan doen? Ja, wat gaan we daarna doen? Natuurlijk gaan we de verjaardagen doen. Zoals beloofd.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

Holland Hit FM komt uit uw linkerspeaker of rechterspeaker. Holland Hit FM komt uit het midden. Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart Duelplaat.

0: Ik vind het zo'n ontzettend leuke zanger. René Schumans. Ja, je kan rotten met zijn plaatje die altijd heen zijn, maar dat is... Hij zingt gewoon leuk, jongens. Het is een fantastische band natuurlijk. Zijn nieuwe single Perfecto heet het. Nou, we zijn hier bij Holland Hit onder de lijnen door wat foto's doorsturen. En wij staan met deze man op de foto. Marcel en ik. Ja, Marcel wilde die plaat hebben. In ieder geval die foto's hebben. Het zal op de website komen, denk ik.
1: Laat maar komen, die
0: DJ Cor. We gaan nog wel even draaien.
1: Want we gaan loungen, we gaan feesten, we gaan swingen, we gaan lekker beesten. In de disco of in de kroeg, drinken en zingen, het is nooit genoeg. In je eentje, met z'n allen, het gaat om één ding.

0: vergeet. Er is al eerder over gezongen, er is al vaker opgeklonken. Elke meid en elke jongen,
1: ja.
0: Het is al ver, we worden dronken.
1: Ja.
0: Dronken van het geluk of van het bier, het maakt niet uit, het gaat een holle plezier. Het einde is nog langer niet in zicht, de groeten thuis, wij gaan door. Tot de ochtend ligt. Ja natuurlijk, kom maar.
2: De zin van DJ Cor.
0: Laat je horen.
2: Oeh, oeh. Het is 11 minuten over. Het heeft over al 6 alweer. Ondertussen begint het een beetje donker te worden in Dordrecht. Nou ja, donker. Het wordt een beetje schemerig, zeg maar. Wat gaan wij doen? We gaan de verjaardagen doen, jongens. We gaan even openschakelen naar de andere machine. Waar dit tune-tje op staat. Ik zal straks eens even aan vrouwlievers vragen. Of ze weer even het tune-tje van de verjaardagen erop wil zetten. We beginnen met Max Verstappen, die is vandaag jarig, jongens. De Formule 1-coureur met een Nederlands en Belgisch nationaliteit. We roepen dat altijd, het is een Nederlander, maar hij kan ook voor België uitkomen. 29 jaar oud geworden vandaag.

Dan Martine Hingis, de Zwitserse tennisspeelster. Volgens mij is dat alweer een tijdje terug. 46 jaar oud geworden vandaag. Dan gaan we naar een voetballer, Dennis Gentenaar. De voormalige keeper. 51 jaar oud geworden vandaag. Winston Post. Ook hij mag vandaag de kruisje afblazen. De Nederlandse acteur, presentator, DJ en voormalig model. 54 jaar oud geworden vandaag. Dan Paul de Murk. Van Agda de Murk natuurlijk. De acteur, cabaretier, zanger. Dat is deze man al niet meer. 56 jaar oud geworden. Ik vind het al zo moeilijk een naam om uit te spreken. Chacha Morali. De Nederlandse radio- en tv-presentatrice. Ik vond het altijd lang als zij dat te presenteren. 63 jaar oud geworden vandaag. Dan de Nederlandse voormalige profvoetballer en bondscoach ook voor het Nederlands elftal natuurlijk. Frank Rijkaard, ook hij mag gewoon op elkaar eens blazen. Vandaag 64 jaar oud geworden. Nou, we hebben er nog eentje. Elsemiek Haverga. Ook zij mag een aantal kaars uitblazen. De voormalige hockeyster en tv-presentatrice uit Nederland. Ze is vandaag 67 jaar oud geworden. Ben jij ook jarig en je bent niet genoemd op zender? Dan wensen we je namens het hele team van Holland Eert een hele fijne verjaardag.

uit de top 40 van 1973. Ik weet dat ze bij de familie Huizer daar heel erg blij mee zijn. Mag daar eens een beetje zien, dus anders had ze rustig gaan dansen. Zo door de huiskamer heen. Vic en Leandro's, we draaien hem even speciaal voor haar natuurlijk. Want ik weet dat ze een beetje ziek is. Mag even een extra plankje draaien. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het beste van eigen bodem met een vleugje internationaal. Dat is Holland Heert, waar je dan luistert. Met Martje Hoogkamer.

Martje Hooghamer, zijn nieuwe single natuurlijk heel Kroegen in de Hemel zou te daar zijn. Niemand kan ons dat navertellen. Kunnen het nooit vertellen. Dat is wel een beetje raar eigenlijk. Hè? Niemand kan ooit zeggen hoe het leuk en gezellig het is. En of het wel gezellig is. Dirkje Meijer.

Ik van Dirk Welrijk. Jouw kerk met gesloten ogen, jongens. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, eigenlijk. Ja, dat is meteen ook de laatste plaat die wij draaiden. Althans, ik draaide. De rest doet de muziekcomputer. Dat is allemaal makkelijk tegenwoordig. Ala 2026 gaat allemaal tegenwoordig automatisch, hè? Dat kon je vroeger helemaal niet bedenken, eigenlijk. Draaide hier over plaatjes en zo. Iedereen moest daar altijd aanwezig zijn. Tegenwoordig hoeft het niet meer. Gaat die altijd goed? Maar het is wel het leuke van de radiowagen ook wel weer. Het is vandaag 30 september. Het is vandaag woensdag. De week is doormidden. Nog 2 dagen werken. Is dit weer lekker weekend. En je weet het anders, op de vrijdag. Dan gaan we de classics platen weer draaien. Tussen 4 en 6 uur. De gouden oude plaatjes. We blijven dat gewoon lekker doen bij Holland Hit. De hele vrijdag, althans de vrijdag tussen 4 en 6 uur. Alleen maar classic platen. De gouden oude plaatjes. Waar je misschien wel eens op gedanst zou kunnen hebben. Ik wens iedereen een hele fijne avond toe. Heel veel plezier met van alles en nog wat hier bij Holland Hit. Morgen weer vroeg op. Onze Rob die staat weer voor je paraat. Nog 2 dagen. Hij gaat, daarna gaat hij naar de avond. Dan gaan we hem in de avond programmeren. Kan je natuurlijk ook nog gezellig naar luisteren. Met zijn avondcorrel, carousel worden dan. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Voor zometeen natuurlijk eet smakelijk. Voor degenen die al gegeten hebben. Dat het je wel hebt mogen bekomen. We gaan eruit speciaal een plaatje voor mijn grote vriend Jan de Geerts. We gaan eruit met de muziek van Clearance Clearwater Revival. Hey, graag tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim 3 kwartier extra reistijd.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knopendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten.
2: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
2: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
0: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

niet dat dan zo ver niet komen, maar ach, het is te laat. Waarom heb ik jou nooit gegeven, wat jij mij al die dagen gaf?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doekglas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
0: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhit.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
0: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
0: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedi ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige